0: vel de velkom heite til noch ein program wat frues med hopning heite det. Vos sint dat med di van dag, Carol? Hast du ne gode vek gehad?
1: Ek zie vrou en dankbaar, Diane, besonders wilt wie ware de geleenheid habe hier te onze vriend te reden. Deze week moest wie ware entscheidingen maken. Dat is nicht immer leicht.
0: Weetst ook wat? Ik heb ook manchmal gewundert, wo einer kan gode wijze entscheidingen maken. Om u te vingen heb ik een paar van mijn vrienden gevraagd, wo zij dat dan? De antwoorden werden zeer verschieden. Eine vrouw zegt, zij heeft zeer nog ere andere gefeile. En dat wat dan schijnt, dat beste te zijn. Wist u ook zo dan, Carol?
1: Jo, en ja, je wesse am stand, besonders, wann ek hostig mat weite worte donne. Wann einer dort deet, dann verlaat einer sich ab wort einer verheer erfuhrerhaft oder jelierthaft. Dann brugt einer nicht lang ewerleie.
0: Ek weet nicht, of einer sich immer unter je feile verloten kon. Wie wurde ook seier beeinflusst van andere mensche en wat sie denken würde? Ik mocht nog ganse falsche entscheidung treffen, wils ik wem te dank leven wil. Weet wat eine vrouw zegt? Zij had keine vertrouw te koolkopje mannen. Waarom? Wils zij mal een leraar had gehad, die er en andere kinder had slecht behandeld, en die had een koolkopje gehad. Aber dat weer dan een falsche oorzaak, waarom zij dan alle andere zonde mannen niet trouwen kunnen.
1: Ik wil zeggen, wann dat tjemptum entscheiden, met wem wie welle vriend zijn, oder met wem wie ons bevrije welle, dan spelen je feile dag een zeer wichtige rol.
0: Eentje van mijn vrienden zeiden dat zij proberen zoveel informatie te krijgen als mogelijk, eer zij een entscheidung maken. Vele van onze mannen zijn vormen. Die moeten jeder jaar veel entscheidungen maken, wann dat tjempt te wat versoot ze zeer worden. Van hova dieren es als Josh, dan meier van dat zeer. Ober de pries, wil niet dat einste zijn, woer no in forma zich wil rechten. Wat was dit baaste, ab in je wesset vlek, en zo wieder.
1: Ik weet van eine vrouw, die gleicht nicht entscheidingen te maken, en door ween dat zij bloos zo is zij immer je donen haft. Dan weet zij wat komen wordt. Zij zegt, wann ik wat leeg, dan blijf ik daarbij. Dan brok ik niet lang door even denken. Wat denkst du van zand?
0: Nou, dat is goed voor mondje. Zoals wat voor een koffie te drinken west, of wat voor een multi te goed smaakje. Aber wenn einer niemals wird welle veranderungen im leven hebben, dan wird dat zeer langweilig worden. Glaubst nicht ook?
1: Jo, ik leef ook dat afwisselingen of veranderingen zijn goed. Einstie zijn onbedenkt neidig. Dat wie een 15-jarige teenager den zelfen weg beleren als een 3-jarige kind, dat wordt niet schaffen. Kan zijn dat wie niet veranderingen gelegen, maar die komen met de tijd, dan moeten entscheidingen gemaakt worden.
0: Ik zie aan je woorden dat ik niet veranderingen maak, wat ik eerst mat, wat dat eerst niet meer anders jeet. Einstje moe worden denk werkelijk zeer schlem, wat wie welig reid zijn te zijn, wo wie leven en dan ons andere willen. Ik heb van eie partners geheerd, wo einer den anderen vraagt, wat einer anders

Hallo. Ek lyf dit sal interessant sinne. Is ne vrou, wat is du? Want die weer ne list jy van kraakt wo du wat down is oost. Woest du dan dat lyfste, die nicht lese en lyfa dat ab dienen eenen weich probe te downen? Oder die nu eisjereele rechte en de ander nicht? Ey van du ne lia oder een rood is, die die zal helpen tom beter leven. Wist du welle die nu die rechte? Ik mein zo als wou du kust ne goede vrouw zenne, oder ne goede mutter, oder ne goede dochter? Wat van die rood wees en goud en recht is? Wat van God die de jeve wel? En du as een buik in de Bibel, dat as vol van korte zotse de zeer praktischen wees en rood jeve. De zeer wou wie en families leven zelle, wou wie tjinge, abdraadje kennen, wo wie vriend willen kennen, en zo goa, wo wie ons geld brukken zullen. De leren wat God leest en wat hij host. De zei ons wat de nofolg zijn van gouden en schlechte entscheidungen. De reden van wat passiert van einer fühl is. Wat meest, is dat niet een bitte weinlied burg, dat is sprecher. Nu ne vrouw, weet du wat een sprechwoord is? Dat is een korte Satz van Weisheit. Die zijn voor ons opgeschreven, dat we kennen een Weisheit en in onze karakter wozen. Dat je niet drap aan, en wat onze omstand im leven zijn, hoe oud we zijn, hoeveel schouling we hebben, oder wat voor ervaring we gehad hebben. We kennen alle van die leren, en doordersch een beter verhältnis hebben met God. Dat buiksprecher leert ons gouden weer te leven, dat gouden te gleichen en dat schlechte te meiden. En doordersch kennen andere ons te zeen zijn en wie te andere. God is nog dolle interessiert in wer wie zijn als en wat wie doen. Krijg zo als een huis een gouden fundament brukt, zo brukt wie als menschen, ook een vasten grond, zodat wie en onze karakter worden wees en God eenlijk zijn. Met zo'n karakter, waar we kunnen wijze entscheidungen maken en gouden verhältnissen opbouwen in onze familie en met vriend. God heeft ons gemerkt en weet zeer kracht wat het beste is voor ons. En door wen heeft hij ons dat buik sprecher gegeven en buik vol Rotschlei. Wir haben ein wundervolles Beispiel von einem guten Charakter in Jesus. Was seht ihr den Menschen aus seinem Arm am Kreuz beobachtet deide, aus seinem Lieder deide und Menschen über am Lachte und Beleidige deide? Dann seht ihr sie dort erst in gerechter Mann. In seinen dunkelsten Stund beweist er, was für ein Charakter er hat. Derch en derch wie hij een gouden man. Ik wonder wat andere ons zijn, want ze ons hier reden, wo we toe zijn in onze familie. Zijn die ons een karakter en wo we entscheidungen maken? Wat is ons dat wichtigste? Proef wie recht te leven? Wou doch wonderbaar zijn, want God zijn je rechtigheid woed in ons te zijn zijn. Doe nou tje wie streven. Hij wil dat doen. En ons. Een wijze persoon weet ook wat wichtig is en wat niet im leven. Hoorst wat dat in Sprüche 23 vers 4 zegt. Bring die niet in de grond met rikwoorden. Sie wijzen genoeg moed te brukken. Rikdom brukst du bloos ontjikken, dan verschwingt hij. Wat dat meint in deze vers is dat God zijn wijsheid houdt mij op dort te concentreren. Wat voor arm dit wichtigste is. Wat een mutter en een huisvrouw deed, is niet immer leicht, aber es veel meer wird als rijk zijn. Je meer ik van deze soort wijsheid weet, je meer zei ik wel kostbaar die is. Je meer wil ik hebben dat God mij helpen wordt, wanneer ik entscheidungen maak. Ik wil immer mijzelf vragen, wat wil God hebben van mij? Zo wat is wijsheid? God vertrouwt in alles
to all tijd. Dat meint dat wir uns zelf zeggen, ik heb nicht die antwoorden, aber Gott heeft die. Zijne wegen zijn de beste. Emma vroeg, wat wil Gott in deze omstandigheden? Hij is goed en liefdevol en geduldig. Hij is ook gerecht. En dort bedient Gott vroeg voor zijn verständnis. Hij kan krijg zijn wat zal gedoen worden. Je bidde wie Gott tjane, je meer waar wie verstaan waar wie leven zullen om goede entscheidungen te maken en met onder God terecht te komen. Emma behoude dat hij is interessiert in alle kleinigheden wat jeder dag in ons leven passeren. Hij wil hebben dat wie nu aanchecken wanneer wie halbrukken met onze tjinge optreden, wanneer wie entchepen, wanneer wie vriend maken en zo goed wanneer wie oorbeden. Andere woorden dan zijn, wat van onderscheid God zijn wijsheid maken kan in ons familieleven en onze arbeid en waar we onze nobers behandelen. Wanneer we God kennen, dan kan Hij een onderscheid maken in ieder poort van ons leven. Vraagst u die dan, wat kan ik doen om God beter kennen te leren? Wanneer ik nog niet veel van hem weet, kan ik wassen en wijsheid? Hast du een Bibel wat du verstaan kost? En weder een Jodisch oder een Plotisch? Dan dou du dat Buch Sprecher lezen. Du es sehr veel wijsheid te vinden. En wo fangt die wijsheid aan? De antwoord is ook een Sprecher te vinden. Wer forscht vor dem Herrn haft, liet wijs te zijn. Dat is in 15, vers 33. Nog op een andere steed, lees wie zo. De wijsheid fangt aan, wanneer einer dem Herrn fercht, den heiligen Tjaneleren brengt verständnis. Zul wie dat nog eenmaal zeggen? De wijsheid fangt aan, wanneer einer dem Herrn fercht, den heiligen Tjaneleren brengt verständnis. En dort passiert, wanneer wie Gott zijn karakter Tjaneleren en zijn welle doune, dan waar wie wijs worden. Wat denkst du nu, nadem ik dat gezegd heb? Waar kan een zo'n grooten God tjane leren? Hij is te hoog en te wied af, aber in zijn grote lijf dat hij Jezus schekke. Alles wat wie van hem weten oder lezen tjane, helpt ons God tjane te leren. Wil Jezus hier als mens appeert via en to ons reden deed, doordat hij nu een veel betere idee waar God denkt en waar wijs hij is. En dat nächste wat we dan kunnen doen is om wijsheid vreugde. Om vreugde voor wat immer hij voor ons van deur doen wil. Nu worden we nu een leidhorsje wat ons wordt ontspannen dort te doen.

16 vers. Nu aber aan de andere hand streefde zij naar een betret, dat heet een himmlischet. Daarom schämt Gott zich niet er Gott genannt te worden, dan hij haft voor aan een stad redgemaakt. Ik wens me wanneer ik dit empfalle begrijpen kan, dat Gott een stad voor zijn chinge redgemaakt haft. Wie heeft het zond? Een dag, dat is wat hij hier zegt, een oor wat van een stad dat moet zijn. Mij is zo dat is dat nieuwe Jeruzalem, dat een openbaring voor ons beschreven is. En dat te lezen geeft eenem een idee, hoe stroom dat wordt zijn. Hier komen we nu naar dat eng van Abraham zijn leven. En dit redt van de wichtigste proef die God te Abraham geeft. En dat heeft daarmee te doen dat God te hem zei dat hij zijn zoon Isaac opfrissel, de eenste versprokene zoon, Isaac. 17. en 18. vers. Derchem geloven opfert Abraham zijn zoon Isaac als hem op een proef gesteld wordt en die versprekingen had, opfert zijn eenste zoon, van dem je zegt weer, en Isaac zal dien zomer zijn. Nu, Abraham had ook nog andere dingen, maar dit weer die zijn eenste zoon genaamd weer. Eindelijk is dat woord zien niet in de Hebreeuwse tekst. Isaac wil zien eens ja. Waarom? Wils en aan weer al de versprekingen verbongen. 19. vers. Wils hij dan met rekenen dat God hem kon van dood afwijken, van woer hij hem ook in een gelijknis terugkreeg? God deed dit niet van Abraham verlangen, wat ze mij gans om eng van zijn leven. En de oorzaak is dat Abraham niet wat haar den geloven gehad, dat verheer te doen. Zeg maar, God wordt ons niemals op een gratere proef stalen, als wie verdragen kennen. 1 Korinther, dat 10e kapitel, de 13e vers. Daar is nog geen verzekering even juntje komen, buiten zo'n wat allemaal met bekend is. Aber God is true. En wordt niet toeloten dat je zullen hem rateren verzacht worden als je verdrogen kennen. God deed Abraham niet zeggen dat hij Ishmael opfrisselen. Weet je waarom niet? Wist Ishmael niet de rechte jong weer? En dat tweede is dat Abraham dat niemals wat je doen had. Abraham had ze gooi God gepracht dat hij Ishmael niet wegschrikken zal. Hij wilde hem daar leven bij zich houden. Hij zei te God dat hij zal dem Ishmael doch loten, dem versprochene zin te zijn. Zeg maar, hij wil niet reed, dem Ishmael gaan loten. En hij wil niet reed, dem weg te schicken. En hij wordt ook niet zijn reed gewast, Isaac te opferen als die een baby weer, als mij zo. Hij moest leren wat Isaac zo bij 33 jaar oud weer. En dan wil Abraham reed, dem Isaac te opferen, wil zijn geloven sterk weer. Dat een doet wat met Isaac passiert, God zijn versprekingen weer en Isaac verbongen, en God wordt dem van dood terugbrengen. Dit is dan de proef van geloven. Nu, ik wil Abraham ook nog bechecken en beten andere weg als wie aan gewoonlijk zijn. Gewoonlijk denken we aan de bijzondere versprekingen die God te hem geeft. Bijzonders met dat land en de grote nation die van hem komen wordt. Aber wat weer dat Abraham in zijn levenstijd kreeg? Wat zag hij werkelijk? Zeg maar, in zijn levenstijd zag hij tient van dat. Wat geeft God hem in zijn levenstijd? God geeft hem een heim. Als hij een jonge man weer in Ur en Chaldea, zei hij een dag, toen een stromme jonge vrouw, ik zie die goat. Ik wil mij met die bevrijden. En zo passeert dat ook. Dan een dag kwam Abraham naar huis en eindelijk weer er hem een heim van afgodsdienst. En hij zei te Sarah, de ware God heeft mij geroept. Hij wil haar dat wie deze stad verloten zullen. Sarah heeft vielleicht gezegd, aber du hast je hier een goede geschaft. Al die verwanten wonen hier, die vrienden wonen hier. En jo, woordest u heenreizen?
Abram said, Ik weet nicht. Zara, wat meinst du? Gott hat dich geroopt und du weißt nicht wohin? Abram kon bloß sagen, Gott wird mich leiden und ich war gone. Und so said Zara, Ich war mit ihm mitgone. Und so reiste sie auf, sie hatte mal ein kleiner Glaube. Und so käme sie nach Haran. Und bleibe da, bat Abram sein Vater Terra, starf und sie anbegrovde. Dann trakke Abram und Sarah ein Laut nach dort Land Kana an, und da leid Gott sich von am Seine und seht zu am, Ich will alles tun für die, dort ich die versprochen ha, und ich will die auch ein Sehen geben. Nu dort es wat ein wirkliches Heim es, Abram und Sarah wollen ein Sehen haben. Abram und Sarah hatten den Grund für ein jährliches Heim. Dort wir so ein Heim, als der Herr will ha, dort junge Menschen nu auch sollen haben. Gott deed an nicht nur eine Schulschecke, wo sie lehren können, was mit so ein Heim verbunden wir. Erstens seht er dort zu Abram, dat wann he wohl so ein Heim ha, als Gott gefallen wird, dann wird he Mutter von Papa und Mama weichtreiken. Dort ist endlich, was Gott meint, ganz am Anfang. Als he du Adam und Eva seht, darum soll ein Mann sein Vater und seine Mutter verloten und soll sich an seine Frau holen. Und die Seele ein Fleisch sein. 1. Mose 2,24. Ich habe niemals gedacht, dass ich so ein Großvater würde sein, der die junge Eltern sagen würde, wo sie ihre Kinder abbringen sollen. Aber dort ist das leichteste Ding in der Welt, den Vater sagen, was sie tun und nicht tun Seele. Die waren Fehler machen. Aber dort ist nicht meine Sache, bitte dort ich für den beten soll, und ich doe dort auch. Wie machen unsere Fehler, und sie waren Ehre machen. Papa und Mama sollen doch nicht mank spielen, bitte wann die Kinder nur rot fragen, und dann nicht zu viel, doch mank spielen. Gott schickt Abram und Sarah so weit weg von ihrer Freundschaft, dass die nicht würde kennen, doch mank spielen. Das Wichtigste für Eltern ist, dass sie ihr Heim auf dem Herr und sein Wort bauen. Jo, Abram soll sein Heim in Chaldea verloten, dort wir Heim, wo dort oft Gottesdienst wir. Josua redet davon in Josua, das 24. Kapitel, in der 2. Vers. Dort scheint so, dort nu besonders, willst du so viel Trouble und Aneinigkeit es mag morgen früh, dat er allerhand verregeld to jung befriede lied je jeeft wordt. En dat is ook zo mijn christelijke jonge lied. Mij is zo dat veel van die regel en dat rood dat je jeeft wordt, niet zo nedig wordt zijn, want wie jonge lied kunnen en God zijn woord on je rechten, zodat ze hem geloven wandelen kunnen en een christelijke leven. Wanneer je bekeerd bent en de Bijbel ha, dan zul je hem geloven wandelen en ieder dag toop en Gott sein Wort lese, en jut hangeve en Gott seine Weg to wandle. Dort wird de meeste Trouble en een Heim aufwehre. De Vater soll am Glaube wandle en handle, en de Mutter soll am Glaube wandle en handle. Aber wils wie nach anse ole Sinn Natur ha, wird dort niemals en ganz vollkommenet Heim seine. Ich kann manchmal en junget Paulied sagen hiet, dat zij een volkomenet heim worden ha. Na jo, ik wens jun dat baste doormet, ober je worden uitvingen, dat je ook een oude natuur hebben. Als Abram naar Egypte reizen wil, wegen de hongersnood en Kanaan, is mij zo dat Sarah wat gezegd had, dat zij niet naar Egypte reizen wil. Ober zij reisde doorhaan, en als zij terugkomen vandoor, had Abram trouble met zijn neffe Lot. Hij had hem vielleicht zult in Chaldea loten. Jo, Abram wordt een Glovesman genaamd, en hij weer dat ook. Am wordt zo goor een Glovesvoda genaamd. En dag had hij zijn tijden, wanneer hij twijfelde deed. Als hij naar Egypte reist, verloor hij door meest zijn vrouw Zara, wil ze eindelijk gelogen had wegen haar tot de Egypte. Dat schijnt ook zo dat hij niet met God stemd, als Gott sieht, dass er Sodom und Gomorra vernichtet wird. Gott muss dort zu einem klar machen, dass was er deed, ein gerechtes Denk wir.
En ja, Abram werd bezorgd om zijn neffe Lot. En God deed hem uit de stad eruit brengen, dat heet Lot, ver dem, dat hij Sodom vernichten deed. En doch, met al dat, is me zo dat Abram en Sarah, hem, zo'n heim weer, als God wat willen ha, voor alle bevrieden lied. Door waren problemen zinnen en irgenden heim, zo gaat christelijke heimen. Maar wie kennen met die handelen, wanneer wie God zijn woord nemen, en die probleem proeven en God zijn weg, met God zijn woord te lezen. Dat is zeer goed mogelijk dat wanneer er problemen zijn, dat God dat jonge poor lied of de oudere lied, wat leren wil. Ik zei, Lord God en de Heilige Geest, jun leren zijn. Wanneer wie hem geloven wandelen, dan wordt God ons door derg helpen. En behoor nog één ding. Door is China en de wereld al, die zoveel ervaring heeft met mensheid, den en alle ere troubles te helpen, ook met dat bevriede leven als God heeft. Hij heeft dat bevriede leven gegeven, en hij weet hoe dat zal zijn daarmee. Wanneer Abram ook zijn vele had, doch wanneer alles in betracht genomen wordt, dan kan we zeggen dat zijn geloofs aanbidden leidt hem tot gehoorzaam en zijn leven, zodat het kan van hem gezegd worden, Rijmen 4, het derde kapitel, en Abram leeft God, en hem wordt dat aangerekend als gerechtigheid. God is zegen, mijn vriend.

Dis een poort werd beschreven in Zaya Truyet beeld. Dis man woont mank de Jereva. Daar woede doodes begroofd weeren. Dat zal een schieden nicht de steed zijn, woer leven je menschen woon. Ober dis arme man had zijn thuis mank de Jereva. Am wordt nicht nuig weet je ach, dat hij mag andere menschen zijn kon. Hij had thuis ne früh in Tjenga, ober had nicht vrijheid thuis bij aan te zijn. De menschen rondom wieren emmer en je voorwein zien een wuttend blijven onval. Als hij de gezelschap van menschen vanzelfs verloten had, oder als ze hem uitgesloten en uitgedreven hadden, is niet te weten. Emmer Haan, nu woont hij mank de Jereva. Dat weer krijgt voor deze arme man dat de heilandje komen weer. Hij voer even meer te mam treffen. Zo'n grote lijf had hij. Had wie van die arme menschen die maken Jereva uit de doodes wonen? Nou, ik denk aan zonen die hingen de sproten en ijzeren poorten in je gevangenis zaten. Zij leven, aber zijn toch als begroofd. Zij zijn van de gezelschap eruit gestart, vielleicht ook van ihre vriend en al je heer je veracht, en doch is er einer die even aan bezorgd is. Dat is ons heiland. Hij ziet nu weer waar hij die erreken kan, die als levendig begroofd zijn, en wel aan vrijzaten. Dan denk ik ook aan zonen die in een ernenstal zijn. Zijn die niet ook als levendig begroofd? Du hast veelmal zo'n elend in zo'n steden, dat het meest niet te beschrijven jeet. De haar heeft ook de sleutels te deze verslotene steden. Wann alle andere mensen wem ook verstaat en verjeten hebben, Jezus wordt niemals met wem abgeven. Dat is zo'n troost en zo wertvol te weten, dat Jezus voor deze gevangene mensen ook een bezorgnis heeft. Dan denk ik nog aan al die zuilen die met het alcohol verbonden zijn en zo'n onordentliche levens vieren. Zo verbonden leven, is werkelijk geen leven. De mensen schmieten een ruut op een gas en de kinderen lachen even aan, wanneer ze besopen verlengst de gas stoppen. De heiland heeft over een jammer hoort voor zo'n mensen. Jezus jaft niemals met wem op. Ik denk ook aan al zonen die met al de juiste riet te doen hebben. Du hast van jou zo veel van dat in onze wereld. Er zijn veel die aan je dem vriend zijn de macht gebongen zijn, wil ze deelgenomen hebben aan korten lezen, woorzaaierie en derg woorzaaier met de doodes reden en zo wieder. Deze dingen hebben al zo'n grote vlucht op zonen gebracht die met al zo'n te doen hebben. Du hast zo veel jammer in deze wereld, dat het niet te beschrijven jeet. Veel mensen draaien in de regen en gaan ervan, aber niet ons heiland. Ons haar heeft een hart vol lijf voor allem. Ze goede verhoorde je bongen wel hij vriemerken, zien je nood en stort je nog voor die en voor mij. Hij neemt de je bongen en de begroofde zuilen aan. Zal wie die dan niet ook aannemen en verzekeren te helpen? Wanneer du van jou nog je bongen bent, denk eraan. Hij wel en kon die vriemerken.

0: Nu moest Ruud oba naar huis varen. Een Marietje, die had Ruud zo jaren. Dan zei ze te eren, papa, papa, zullen we Ruud ook niet begeleiden, bij de boon? Nee, zei hij, dat is toch bloos de verwante van onze nobers, wie wordt het uit zijn? Oba het zeer Ruud zo goed, bitte, bitte, kan hij toch met varen? De papa kon er niet meer afzaaien. Hij bereidde alles met de nobers op dat in ordning wee. En zo voeren ze ook bij de boon en hadden zich naar thuis gezaaid. Op het vergeen bloos eine weet en met eenmaal kwam een brief. De brief kwam uit de krankenkas. En wat stond daar binnen? Marietje dorft voeren. En ze konden zogar zelf zich het krankenhuis uitzetten. In de krankenkast wordt jeder dag 5 moed betolen. Bloos den rest moest de haar richter dan zelfst uitholen. Wie dolt niet herrlich. Die pakte de zaken, de papa nam nog poor door oorlop. Hij wil ook zelfst Marietje door het krankenhuis brengen. Marietje nam afscheid van haar nobers, tante Jenny, onkel Gerard en de jongens en wie glädlich darüber.
1: Wat voor gouden nobers had ook de Herr Richter met zijn dochter Marietje? En wieveel help en meidjong kreeg hij van zijn nobers? En wie goud werd het ook verarm, uit te duschen en taub te beden voor de ganze zaak om help ook van Marietje, zijn dochter? En nu had het geklopt, de krankenkaus overnomen grouten deel van hem geld. En het wees er wiet, de vader en Marietje pakte de zaken om door naar dem Kinderkrankenhuis te voeren. Ze waren op een weg. Doch wo wordt het Marietje ergoene, wenn ze op einmal ganz allein blijft? Klar, de Ruth heeft ze tjaneliert. Aber wat zog einmal tijd voor Ruth hebben? Doch wird het bij Marietje wieder goene wordt? Oh, van daar riet ons de tijd nicht mehr da om dan en te horchen. Aber ich verruht die Wout. In de nächste Kinderstunde, im zweiten Teil, wirst du Meier davon hören.

0: Himbeersapsel gemaakt en die blijde vrouw dort gebracht en zij haar eernacht om kaffe aangelood, aber zij weinig gekomen. En dan in de morgen vangt grote trouble aan. Zij worden dort meest voert aan dat ere tje weer in de nobazinen hova gekomen. Zij deiden zich spouden en wollen die ruut jagen, aber die noba weer meest voert door. Hij deed vliertje en wevel zo wild met zijn voorkeram. De papa schat zijn jongens waag. De verstuurken zich hingen een boom en de man deed ere papa uitschampen. Als Johnny ram den boomtje deed, zag hij wo zijn papa de man $1 nom anderen geven deed. O, dat weer am schoot. Hij wird nu nicht dat bicycle treed om no schul voeren. Hij kon den man zeer schlecht lieden. En deel andere dingen mogen den Mr. Brewster Emma Varadol over deze familie. Einmal had er hand zijn heine gesprengt. Een warme nommiddag had de papa im stal zijn axe geschopt en de jongens hadden hen den stal gespeeld. Maar einmal hierde zij. Jansen, dine schwien wieder in mijn gorde. Ik heb die gewarnt. Du hast mir Emma Vara versproken, die door Bütte te holen. Nu heb ik die Schwein teruggebracht. Die worden nie Vara in mijn gorde komen. Papa dreht zich om. Dan zag hij een wogen met al zijn Schwein daarboven, dat je schote. Dort wordt unheimlich stil. Dort bloot ran durch de Ratze op den Weg. Een Vogel zonk op een Baum. Dort hielt sich so als ne Stemm von weit auf. Der Eix, wo der Papa geschleppt hat, voll am Weich. Sein Gesicht wie blank von Schweit. Hei seht nüscht zu den Noba, aber seht zu seine Jungs, kommt, weil wie de Schwein abriemen. In paar Werk Lothar kommt Jimmy hastig nan gerannt und seht zu seine Papa, hol de Flint, Mr. Brewster seine Schwein sind an ans Gorde. Peter, zijn Bruder, zegt, wie tjenne ans ne Flint liee van de andere Nobas. Nu hadden zij de Gelegenheid zich te rechnen. Nee, jongens, wie brokken tjenne Flint, zegt de papa, als hij zijn hand op ere schulder leed. Doet de pier ontspannen en wie worden de Schwein terugvieren, eier wie bezorgen. Dort wier nicht ganz einfach de miserable Herd van Schwein te griepen en de in den Wogen en Jore. Dort wier einfacher gewaast, wenn de wier dood gewaast. Ere Papa hat an bloß gesagt, dit is wo de Bibel ans dort leert. Dan de Papa en zijn jongens den Wogen om Mr. Brewster zijn steed vieren. Zij gingen no de henja der en klapperde aan. Guten Abend, Mr. Brewster. Wie hebben die Schwein teruggebracht? Die wieren ans Gorde. De man stolpert en zijn gezicht wordt ganz wit. Mine Schwein in Jun Gorde? Jo, wie hebben die teruggebracht? Wo wirst du die Haan haben? De man checkt zich nicht mal an. Zijn Charper die Taubschore. En hij zegt, dood die hen ja den Stol schmieten. Wat, zei de papa, dan worden die ware weichranen. De man vouwt de papa zijn hand aan en vroeg, wat meinst du, zijn die niet dood? De jongens dachten, nu is de abreines Eva, wils antwoord de huisje schekt, ten bezorgen. Waarom? De papa en des grote noba deiden zich voor een lange stout aan je houden. Als de papa dan endlich naar huis kwam, had hij de helft van de levende Schwein met teruggebracht. De nächste zondag komen de nobas met Arno Tjort en naar Lothar te middag. Dat weer doch gar nicht zo'n schlechter noba, wils door houdt zich innerlich wat je ändert en arm. De nächste vorjaar, als Johnny de Reef en zijn bicycle oppumpen deed, had hij de Gelegenheid zijn papa te vragen. Wat zetst du dan tot den onkel Hendricks, dat du den man wirst aanbrengen? De papa zei, oh nee, nicht met ne Flint, Ek het geplant dat op 'n ander waar te doen, en dat weer met heite kolen op zijn kap schade. Dat die bloos lang dieren, wat die kolen heit genoeg weer. Die oude Noba is nu gans dood, krijgt zoals ik dat hebben wil.
1: Wat denkst van die geschicht? Dat nam da veel moed en kracht, wijsheid om te wanden, niet zo? En dat loont zich. Wann wie dat doen, wordt vielleicht nicht immer so'n goedet eng hebben, aber dat is immer dat rechte en beste te doen. En don't, wat die nur vorgesehen.

Prius met Hopning as 'n program wat is evasaat word van dat Engelse program Women of Hope wat wie van Transworld Radio tjerie. Janste Ministries en Transworld Radio bringe jy dit program. Wie zijn dankbaar en afhängig van jyne gebeda en jyne onderstetting vir dis arbeid. Jyne gove tje jyne Janste Ministries sjekke en dorfje tjerie dan en taks receipt. De adres is Janste Ministries, 2121 Henderson Highway, Winnipeg, Manitoba, R2G 1P8.